0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekra bij het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: I don't wanna talk. If it makes you feel.
1: Het is 4:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Gratis naar Stoomgemaal Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan, sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. We moeten daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekra bij het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
4: Show is hot out here. No.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Hoofddorper wint 102.000 euro in de postcode-loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorper thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode-loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanowicz stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode-loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinheim volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Door Almeegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Man beschoten in Nieuw-Vennep en ProRail legt woensdag treinverkeer stil vanwege staking. Op de havenpoort in Nieuw-Vennep is in de nacht van zaterdag op zondag een man beschoten. Het incident gebeurde rond 4:30. De schutter miste en sloeg daarna op de vlucht. Volgens de politie sprak een man op de havenpoort een andere man aan. Vervolgens pakte hij een vuurwapen en schoot op de andere man. Het slachtoffer werd niet geraakt. De politie heeft een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het gaat om een jonge man van ongeveer 1,65 meter lang met een lichte huidskleur en een slank postuur. Hij droeg donkere kleding, een muts en een capuchon. Hij doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen. ProRail legt woensdag 9 september vrijwel alle treinverkeer stil vanwege de landelijke OV-staking. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp via Schiphol blijven treinen rijden vanwege een eerdere rechtelijke uitspraak. Ook het spoorgoederenverkeer wordt stilgelegd. ProRail verwacht dat veel eigen mensen staken en zegt daarom niet kunnen garanderen dat het treinverkeer veilig kan worden uitgevoerd. Treinbedrijven GoVolta en European Sleeper willen wel rijden en hebben bezwaar gemaakt. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en metro's rijden woensdag niet. En dan nog het weer van Roland's Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
3: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
2: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
2: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Terug naar 1976 met Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Goedemorgen.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Het is dinsdag vandaag, 8 september 2026. De 251ste dag van het jaar. En dan volgen nog 114 dagen en dan is het weer 31 december. Wat gaan we doen vandaag hier nog eens meer radio? Ik heb een bijpad voor je. We kijken naar vandaag in de muziek. Ik heb de vriendenloterij Eredivisie voor je, de domeinen van vandaag en we gaan twee nummers draaien van een album. Welk album dat is, dat ga je straks horen na het nieuws van 9:30. En nu gaan we een plaat draaien van, ja zeker wel, Bruno Mars. Dit is All My Soul.

0: Je hoort de Bruno Mars, je hoort de Desiree en je hoort ook The Real Thing met You To Me Are Everything.
1: De ochtend van meer radio. Ontbijtplaat.
0: Wat gaat het worden? We gaan straks draaien na 8:30. Wat wordt het? Je kan hem aanvragen hoor. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En straks gaan we aan jouw keuze draaien hier bij Meer Radio. Luke Combs en een versie van Tracy Chapman's Fast Car.

ochtend van Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. De ochtend van Meer Radio. Meer Radio.

0: Ik hoor niks geks hoor. Nee, dat waren Tino Martin en Billy Dan samen hier bij Meer Radio. Het is bijna tijd voor het Meer Nieuwsoverzicht. En voor die tijd heb ik een nummer 1 voor je. Daar gaan we naar de top 40 van 8 september 1990. Hij staat precies 4 weken lang bovenaan. I've Been Thinking About You van de London Beat.
1: De ochtend van Meer Radio, nummer 1.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gratis naar Stoomgemaal Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprotstoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan, sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. Moet daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen. Ja.

0: David Bowie en Tina Turner samen live in Tonight.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Sander die hoorde Marianne Rosenberg met die Beaming Doe aan het begin van dit programma. En dacht, hé, hey, er is nog een hele andere leuke Duitse plaat. Namelijk die van Peter Fox. Nou, zeker waar, Sander. We gaan hem draaien voor je. Peter Fox met House am See. Yeah. Hier ben ik geboren.

0: Een productie van David Bowie. Dat was Lou Reed en Walk on the Wild Side.
1: Vandaag in de muziek.
0: In Malmö is op 8 september 1973 het laatste optreden van de eerste Zweedse tournee van ABBA. Het kwartet heeft vanaf 15 juni 1973 80 shows gegeven in het zogenaamde Volksparken in Zweden. En het eerste concert wordt gegeven in Göteborg. En hier is ABBA in het Zweeds met Ring Ring.

0: Show Haarlemmermeer.
1: In de zomer.
0: Echte afwisseling.
1: Meer radio. Meer zomer.
0: De hele zomer hoor je ons overal in Haarlemmermeer. Met meer nieuws.
1: Meer zomerradio.

In 1996 de allereerste hele grote hit van Guus Meeuwis en Van Gant. Dat was Het is een nacht. En het eerste uur van Ochtendsmeer Radio deze 8 september zit erop. We gaan op naar het tweede uur. Dan doen we deze van Golden Earring. Dit is When the Lady Smiles. Nooit tot het NOS Journaal van 9 uur. Tot zo, hè, na het nieuws.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
3: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
4: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
3: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
2: Hoe lang de afsluiting gaat duren, is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen. Na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
8: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Een van de betere van Mink Teveel uit 1977 was dan allereerste hele grote hit. Dat was de Spanish Troll. Goedemorgen, welkom terug.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Inderdaad, we hebben nog 1 uur te gaan op deze 8 september met de ochtend van meer radio. Met heel veel goede dingen hoor, zoals de Vriendenloterij Eredivisie. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden? Ik heb nummer 1 is voor je en ik heb een albumtrack voor je. We gaan ook kijken op de verjaarskalender. Wie is er jarig vandaag? Ik krijg straks allemaal te horen voor het nieuws van 10 uur. Maar nu Alice Warren, dit is Passenger.

0: Joshua Caddison met zijn enige pophit, dat was Jesse.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: We hebben de Vriendenloterij Eredivisie. We hebben vanmiddag een wedstrijd die moet worden afgemaakt van afgelopen zaterdag. Toen werd die wedstrijd gestaakt, namelijk FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-3. En die moet dus worden afgemaakt vanmiddag om 2 uur. We hebben ook vanavond om 7:15 een inhaalwedstrijd, namelijk NEC tegen Excelsior. En woensdagavond ook een inhaalwedstrijd, die is om 7:15 FC Twente tegen Telstar. Dan gaan we naar dit weekend toe. Welke wedstrijden gaan er dan gespeeld worden? Vrijdagavond om 8 uur AZ tegen Willem II. Zaterdag hebben we FC Twente tegen ADO Den Haag. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Fortuna Sittard tegen Ajax en Cambuur tegen NEC. En zondag dan hebben we de volgende wedstrijden. Dan hebben we Excelsior tegen FC Utrecht, Heerenveen tegen Telstar en PEC Zwolle speelt tegen Feyenoord. En de laatste wedstrijd, zondagavond om 8 uur, dat is PSV en die speelt tegen Sparta.

0: Where Love Takes Over door Kelly Rowland, ooit van Destiny's Child, samen met David Guetta hier bij Meer Radio. En voor het Meer Nieuwsoverzicht heb ik nog een nummer 1 voor je. We gaan terug naar de top 40 van 8 september 1984. 5 weken lang bovenaan George Michael en The Careless Whisper.
1: De ochtend van Meer Radio, nummer 1.

0: 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Hoofddorpen wint 102.000 euro in de postcode-loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorpen thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode-loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanowicz stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode-loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinheim volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

Henny Vrienden schreef en zong hier bij Doe Maar het nummer 1 Nacht Alleen. We gaan een album in het zonnetje zetten. In de Zwitserse albumlijst van 8 september 2002 komt nummer 1 daar. Coldplay met A Rush of Blood to the Head. 1 week nummer 1 daar. Ik krijg te horen Clocks en die andere grote hit van het album In My Place.

0: Nathalie La Rosa in Ochtendsmeer Radio met Somebody. En je hoorde ook twee nummers van het album A Rush of Blood to the Head van Coldplay. 1 week nummer 1 in de Zwitserse albumlijst van 8 september 2002. Je hoorde twee grote hits van het album Clocks en In My Place.
1: De jarigen van vandaag.
0: We gaan eens even kijken op de verjaarskalender vandaag. Corrie Konings is vandaag 75 jaar geworden. Matthijs van Nieuwkerk, hij is nieuw bij SBS6. Hij is vandaag 66 jaar geworden. En Mirjam Bikker, zij is van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Zij is 44 jaar geworden. En ook jaar vandaag David Steele, hij is van de Fine Young Cannibals. En de Fine Young Cannibals die hebben hier een grote hit met She Drives Me Crazy. En David Steele die is vandaag 66 jaar geworden.

Becky G is samen hier met Topic. En tot zover deze ochtend van meer radio. Straks na 10 uur tussen de bedrijven. Dat programma duurt tot 4 uur vanmiddag. 4 uur hebben we Gerben Kessen in plaats van Benito Amersfoort met Onderweg. Om 6 uur hebben we Non-Stop Muziek. 7 uur is het tijd voor Forgotten en Faces met Veen de Veldman. En 9 uur Arjen en Bellen, die presenteren Slimertijd. En 10 uur, dan ben ik er weer voor Nice and Slow. Tot het nieuws van 12 uur. En nu laat ik

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In de Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Man beschoten in Nieuw-Vennep en ProRail legt woensdag treinverkeer stil vanwege staking. Op de havenpoort in Nieuw-Vennep is in de nacht van zaterdag op zondag een man beschoten. Het incident gebeurde rond 16:30. De schutter miste en sloeg daarna op de vlucht. Volgens de politie sprak een man op de havenpoort een andere man aan. Vervolgens pakte hij een vuurwapen en schoot op de andere man. Het slachtoffer werd niet geraakt. De politie heeft een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het gaat om een jonge man van ongeveer 1,65 meter lang met een lichte huidskleur en een slank postuur. Hij droeg donkere kleding, een muts en een capuchon. Hij doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen. ProRail legt woensdag 9 september vrijwel alle treinverkeer stil vanwege de landelijke OV-staking. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp via Schiphol blijven treinen rijden vanwege een eerdere rechtelijke uitspraak. Ook het spoorgoederenverkeer wordt stilgelegd. ProRail verwacht dat veel eigen mensen staken en zegt daarom niet kunnen garanderen dat het treinverkeer veilig kan worden uitgevoerd. Treinbedrijven GoVolta en European Sleeper willen wel rijden en hebben bezwaar gemaakt. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en metro's rijden woensdag niet. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. Die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gratis naar de Stoomgemaan Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprotstoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. Moet daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Hoofddorpen wint 102.000 euro in de postcode loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorpen thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanovic stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinnijn volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar een toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gratis naar de Stoomgemaal Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprotstoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan, sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. Moet daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Hoofddorper wint 102.000 euro in de postcode-loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorper thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode-loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanovic stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode-loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinnijn volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Man beschoten in Nieuw-Vennep en ProRail legt woensdag treinverkeer stil vanwege staking. Op de havenpoort in Nieuw-Vennep is in de nacht van zaterdag op zondag een man beschoten. Het incident gebeurde rond 4:30. De schutter miste en sloeg daarna op de vlucht. Volgens de politie sprak een man op de havenpoort een andere man aan. Vervolgens pakte hij een vuurwapen en schoot op de andere man. Het slachtoffer werd niet geraakt. De politie heeft een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het gaat om een jonge man van ongeveer 1,65 meter lang met een lichte huidskleur en een slank postuur. Hij droeg donkere kleding, een muts en een capuchon. Hij doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen. ProRail legt woensdag 9 september vrijwel alle treinverkeer stil vanwege de landelijke OV-staking. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp via Schiphol blijven treinen rijden vanwege een eerdere rechtelijke uitspraak. Ook het spoorgoederenverkeer wordt stilgelegd. ProRail verwacht dat veel eigen mensen staken en zegt daarom niet kunnen garanderen dat het treinverkeer veilig kan worden uitgevoerd. Treinbedrijven GoVolta en European Sleeper willen wel rijden en hebben bezwaar gemaakt. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en metro's rijden woensdag niet. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
1: Gerben Kessen.

0: Queen hoorde je Bohemian Rhapsody. Ja, als je deze plaat niet kent, dan heb je echt onder een steen gelegen, denk ik. Hij staat eigenlijk altijd op nummer 1 in de top 2000. Altijd einde van het jaar wordt dat uitgezonden. Ik ben er wel eens geweest in dat hokje, studiootje. Ja, leuk om er een keer bij te zijn. Altijd nummer 1. Wie zijn dan de nog meer nummer 1 geweest? Weet je dat toevallig? Nou, ik heb het voor je opgezocht. Ik ga het je zo vertellen.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, tot 6 uur in ieder geval dit programma Onderweg. Mijn naam is Gerben Kessen en ik mag weer eens invallen. En dat doe ik met heel, heel veel plezier. Ik hoop ook dat ik jou daarmee een plezier doe. Ik ga je voorzien van de lekkerste muziek en de meest actuele nieuwtjes in de Haarlemmermeer. Ja, bijvoorbeeld dat een landbouwvoertuig in Lichtelaaie stond. In een weiland bij Hoofddorp. Nou, daar heb ik nogal wat extra's over te vertellen. Ik heb namelijk het landbouwvoertuig gezien. Ja, ja. Nou, zo meer daarover. Lekkere muziek, zei ik al. Nieuwtjes uit de regio. Heb ik dan alles gehad? Ik weet het niet, maar we kunnen in ieder geval lekker naar muziek luisteren. Wat dacht je van Coldplay? Clocks. Om 9 over 4 over klokken gesproken.

0: Ja, hoe laat staat jouw klokje eigenlijk? Dit was Coldplay met Clocks.
1: Onderweg. Politieberichten.
0: Ja, je luistert naar het programma Onderweg. Met daarin zometeen een politiebericht. Ik bedacht me opeens dat ik mijn verhaal niet afgemaakt had. Want ik had hiervoor Queen, Bohemian Rhapsody, gedraaid. En daar heb ik verzuimd om te vertellen wie die wel eens van de eerste plek heeft verstoten. Nou, dat kan ik je vertellen, heel kort. In 2005 was dat Avond van Boudewijn de Groot. In 2010 en 2014 stond op nummer 1 Hotel California van de Eagles. 2015 Imagine, John Lennon. En eigenlijk als laatste die het ooit gelukt is om Bohemian Rhapsody van de nummer 1 af te stoten. Onze eigen Danny Vera met Rollercoaster. Zo, dan is dat ook weer eens een nieuwtje wat je denkt van nou, dat hoor ik niet zo vaak. En als je einde van het jaar weer naar de top 2000 gaat luisteren, zou die dan weer op nummer 1 staan, Queen? Ja, we zullen het zien. Maandagavond is er een landbouwvoertuig door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen in een weiland ter hoogte van de Eiweg in Hoofddorp. De melding kwam na 22 uur binnen, waarna de brandweer met spoed ter plaatse kwam. Het voertuig stond echter volledig in lichte laaien. De vlammen waren vanaf grote afstand zichtbaar. De brand ging gevaard met een flinke rookontwikkeling, waardoor in de omgeving een ruime rookpluim te zien was. Brandweerlieden hebben het voertuig geblust en daarmee voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend. Ja, ik was vlak voordat ik naar de studio toe reed om dit programma aan jullie tegen horen te brengen. De hond uitlaten, aan het uitlaten bij de Plesmanhoek. Dat is een wandelgebied vlakbij de Eiweg dus. En dan zag ik dus inderdaad in de verte een helemaal uitgebrande tractor eigenlijk. Hè. Ze spreken in het nieuwsbericht een landbouwvoertuig. Nou, dat is natuurlijk een tractor. Ja, en daar was wel heel veel aan gesmuld. Dus mocht je denken, hoe ziet zo'n tractor eruit? En je hebt een hond. Nou, zelfs zonder hond mag dat. Je kan gewoon gaan lopen op de Plesmanhoek. En het kan niet missen dan dat je die tractor helemaal, zo goed als gesmolten gaat terugvinden. Ja, dat wil je toch s'nachts niet meenemen als het even kan. Niet meemaken, ja. We'll

Ja, goedemiddag zeg. Je luistert naar meer radio, naar het programma Onderweg. En dit was Remind Me to Forget. Ja, ik moet je eraan herinneren dat je vergeten wil worden. Beetje rare opmerking, toch? Of ligt dat aan mij? Goed, we gaan zo verder met een Nederlandstalige plaat. Die ken je ook echt allemaal. En daarna zal ik je nog even inlichten over de voorlichting over de risico's van snus. Ik wist ook niet wat het was.

0: Doe maar en pa.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, ik vertelde je net al eventjes een bericht over snus. De voorlichting over de risico's van snuf. En dat zijn nicotinezakjes met fijngemalen tabak. En de herkenning van illegale verkoop zal door de gemeente Haarlemmermeer versterkt worden. Denkvoorzitter Hakan Ünal komt met een voorstel voor deze actie. Voor de deuren van minstens één middelbare school zou illegaal gedeeld worden in de zakjes snus. De gemeenteraad nam unaniem het voorstel van Ünal aan. De GGD zegt dat er in de meeste zakjes snus meer nicotine zit dan in een sigaret. Het is heel verslavend en bovendien in heel Europa, behalve Zweden, verboden. De jongere gemeenteraad Haarlemmermeer wordt betrokken bij de uitwerking van de voorlichting. Zij denken mee over aanvullende vormen van educatie en informatievoorzieningen bij de belevingswereld van jongeren. Ja, dan weet je ook wat snus is. Tenzij je dat al heel lang weet. Ik wist het niet, maar ja, er zijn mensen die dat veel gebruiken, heel verslavend. Ja, sigaretten zijn op zich ook verslavend, maar dit is nog veel verslavender. Guns N' Roses. Don't cry.

Don't You Cry. Of Don't Cry is het om precies te zijn. Guns N' Roses. Ja, hoe kan ik nou de titel niet goed uitspreken? Want Guns N' Roses heeft maar liefst 2 nummers gemaakt met die titel. Ja, het staat op het album Use Your Illusion 1. Die is uit 1991. Daar staat deze op, die je nu hoort, nog op de achtergrond wegzakken. Maar er bestaat dus nog een versie van Don't Cry. En die staat op Use Your Illusion 2. Dezelfde melodie, maar grotendeels een andere tekst. Apart eigenlijk wel, als je erover nadenkt. Denk je van, nou, ik heb een hele mooie plaat. Titel erbij. Yep, die kan opgenomen worden. En vervolgens denk je, nou, weet je wat, het was zo'n goede titel. Ik maak er gewoon nog één. Madonna!

Madonna en Live to Tell. Jawel. Maakt de tijd 16:38. Hopelijk ben jij ondertussen al onderweg naar huis vanaf je drukke kantoorbaan. En denk je, nou, even lekker ontspannen in de auto met muziek aan. Van natuurlijk meer radio. En dan luister je nu naar het programma Onderweg. Zometeen hebben we nieuws over de stichting Meerwaarde. Ja, die staat er financieel momenteel niet zo goed op. Ja, dat is altijd heel vervelend. Zeker als het een welzijnsorganisatie is. Dus daar ga ik je straks alles over vertellen. Vervelend in ieder geval. Ilse de Lange uit 2008.

0: ik zei het net al even, 2008 komt dit nummer uit. En het is de titeltrack van het album waarmee ze destijds op nummer 1 binnenkwam. Jawel.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ik zei je net al eventjes over Stichting Meerwaarde. Die heeft te maken met financiële tekorten. De welzijnsorganisatie heeft dit jaar maatregelen genomen, maar die blijken niet voldoende te zijn. Meerwaarde biedt in Haarlemmermeer onder andere hulp aan ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen. Begeleid bij opvoedvragen, jongerenwerk, sociale activiteiten en hulp bij financiën. En nu zitten ze dus zelf in de financiële problemen. Voor de jaren 2025, 26 en 27 ziet het er financieel niet goed uit voor Meerwaarde, waardoor het personeel ook geraakt wordt. Jawel. Tijdelijke contracten worden niet verlengd en geen nieuw personeel aangenomen. Het college van BMW blijft in nauw contact met Meerwaarde en gaat de komende tijd bespreken welke bestuurlijke keuzes Meerwaarde gaat maken voor de begroting 2027 en wat dit voor gevolgen voor de inwoners zal hebben. Ja, ik weet niet of ze een donatiemogelijkheid hebben, maar het is echt zo'n goede organisatie. Het zou toch echt heel triest zijn als die failliet zouden gaan of anderszins het kopje niet meer boven water kunnen houden. Goed, tot zover het nieuws. Dan gaan we weer door naar een mooie plaats.

Forever Man van Eric Clapton. Altijd man. Ja, ik denk niet dat ze daar heel veel keuze in hebben, toch? Soms zou je denken, nou, ik wil wel eens voor een dagje een vrouw zijn. Maar ja, eenmaal geboren als man lijkt me toch uitermate praktisch om ook man te blijven. Het plaatje kwam uit 1985. En opvallend genoeg niet door Clapton zelf geschreven, maar door Jerry Lynn Williams. Ja, zo leer je nog eens wat hierbij onderweg. Het is 5:10. Dat betekent dat we nog heel eventjes hebben tot aan de klok van 5:00 zelf. Om 5:00 natuurlijk het Meer Radio nieuws. Het landelijke nieuws, zodat je weer helemaal bij bent. Dat is makkelijk als je morgen weer bij de koffieautomaat staat en denkt, oh ja, waar zal ik het zo over hebben? Nou, luister zo eventjes naar het nieuws. Ja, dan ben je volledig op de hoogte. Ja, ja, even zwingen daar met Van Morrison. The Bright Side of the Radio.

Van Morrison, zoals ik al zei, met The Bright Side of the Road. Ja, het lijkt me ook handig als je onderweg bent om dan aan de bright side, aan de goede kant van de weg te blijven rijden. Is niet de letterlijke vertaling, maar wel verstandig.

0: Love Is All van Roger Glover. Ja, ik dacht eigenlijk, zal het de Beatles zijn of zo? Maar dat is in ieder geval iets wat ik dan blijkbaar niet goed weet. Maar veel mensen kennen hem ook van de beroemde tekenfilmclip met de zingende kikker en de vlinder. Jawel. Goed, dat maakt de tijd bijna 5 uur. Dus we gaan snel over naar het meer radio nieuws. En ik zie je vast weer terug aan de andere kant van de klok van 5 uur. Zoals we dat zeggen in de jockeytaal.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS-journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Onderweg.
5: Dinsdag.
2: Gerben Kessen.

0: High Hopes. Panic at the Disco. Kan je beter niet doen, in paniek raken in de disco. Maar goed, als je het dan toch doet, dan zou ik inderdaad hopen, high hopen, dat je er weer snel uitkomt.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, tot 6 uur onderweg met mij. Gerben Kessen is de naam. Je zal het moeten doen met mijn stemgeluid tot 1800 uur. Ik zal je straks ook even nog een update geven wat daarna zoal te luisteren valt hier op Meer Radio. Ik heb nog nieuws voor je uit de Haarlemmermeer. Ik heb natuurlijk nog hele mooie muziek voor je. Niet specifiek uit de Haarlemmermeer. Maar wel heel mooi. En zo komen wij heel makkelijk het uur door naar 6 uur. Als jij inderdaad letterlijk onderweg bent en je zit in de auto, of ja, wellicht ben je gewoon op de fiets natuurlijk, of welk ander vervoermiddel dan ook, doe voorzichtig, doe vooral voorzichtig. New truck, big

0: Janet Jackson hoorde je met Together Again.
1: Onderweg, uittips.
0: Ja, je kan zelfs naar Onderweg luisteren. Als je denkt, nou, wat gaan we van de week eens doen? Dit is namelijk iets wat zich afspeelt in C. De film Primavera is een Italiaanse kostuumdrama en vertelt het verhaal van de ontmoeting van twee zoekende zielen. De jonge en de getalenteerde violista Celicia, een wees op verzoek naar haar eigen identiteit. En de componist Anthony, een man die wordt meegesleept door zijn creativiteit en het talent van het jaar. Celicia kan alleen optreden voor rijke geldschieters van achter de tralies van het weeshuis. Wanneer echter een nieuwe vioolleraar, Vivaldi, haar aan een ander bestaan laat ruiken, vindt zij de moed om los te breken en haar eigen muzikale passie na te jagen. De film is gebaseerd op de roman van Tiziano Scarpa. Zo, en speelt zich af in het Venetië van de 18e eeuw. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.zee.nl. Nou, dat is dan weer duidelijk. Dan weet je in ieder geval weer wat je kan gaan doen in de komende tijd met bijvoorbeeld je geliefden.

0: tonight.
1: You look perfect tonight. Ed Sheeran, ja, dat moet ook wel zo'n mooi liedje zijn. Want hij schreef dit voor zijn aanstaande vrouw. De vrouw met wie hij ging trouwen. Ja, dan leg je de lat ook wel heel erg hoog voor zo'n liedje. Maar ik moet zeggen, die lat ligt op de goede plek. Het is echt een prachtig nummer. Ja, de meesten kennen dit liedje ook wel. Dit nummer ook wel bij de eerste tonen van dit nummer. Kim Wilde. Cambodia. Hierna zal ik je weer alles vertellen over het nieuws in Haarlemmermeer. Dus hou de zender op Meer Radio 105.5 of 106.6. Daar komt Kim Wilde.

Phil Collins, The Groovy Kind of Love, bracht de tijd op 17:26, oftewel 17:56. Ja, dat betekent dat we nog een ruim een half uur te goed hebben in Onderweg. Dit mooie programma wat ik vandaag eigenlijk mag overnemen. De vaste presentator die was verhinderd, dat kan gebeuren. En ik doe het heel graag. Dus een eer voor mij om het te mogen doen. Kort plaatje eventjes. We zullen doorgaan. Ja, Ramses Shaffy zelf.

0: Ja, Ramses Shaffy die zei dat we zullen doorgaan. Nou, dat gaan we ook zeker. We hebben nog een half uur in het programma onderweg te gaan. Dus ja, wat kunnen we anders dan doorgaan?
1: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het.

0: Cecilia Romley in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Hoofddorper wint 102.000 euro in de postcode-loterij. En krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorper thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode-loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanowicz stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode-loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode-loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinnijm volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de 2 aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Dinsdag.
5: Gerben Kessen.

Hij zei het zelf al. Somewhere only we know. Het was Kane. Ga snel verder met Celine Dion. En daarna heb ik weer een mooi bericht voor je. Over de haptraprun in Haarlemmermeer.

0: Celine Dion. Think twice. Denk er nou toch eens twee keer over na. Of zoals mijn vader zei, tel nou eens tot 10. Ja, het is maar waar je voor kiest.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Op zondag 13 september vindt de Haptrap Run Haarlemmermeer plaats. Dit is een culinaire marathon waarbij afgewisseld gefietst en hardgelopen kan worden. De deelnemers kunnen dit solo doen of als duo en zelfs ook als trio, waarbij men kan variëren tussen hardlopen en fietsen. De organisatie heeft een fantastisch parcours in petto, waarbij onder andere de Calatafra-brug, zo, dat is een moeilijke brug, wordt gelopen en bij een uniek fort wordt gestopt. Daarnaast word je verwend met de lekkerste koffie en thee, een smakelijk wijntje en verrassende gerechten van diverse restaurants. De start is vanaf 10 uur bij landgoed De Kleine Vennep in Park 21... aan de hoofdweg net buiten Nieuw-Vennep. Kijk voor meer informatie op haptarun.nl. Dat lijkt me toch erg leuk. Maar ik ben zelf niet zo'n enorme hardloper, heel eerlijk gezegd. Maar ja, als je dat wel bent, haptarun.nl. Dan kan je weer meedoen met een prachtig evenement in ieder geval. 1741. Ja, nog een kleine 20 minuten. En dan moet ik toch weer het pand verlaten. Maar niet voordat ik je deze plaat heb laten horen. Pharrell Williams.

0: Craig David en Walking Away. Nou, dat was ik nog niet van plan. Maar het duurt niet lang meer, want het is ondertussen al 6:10.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ik heb nog zeker een laatste nieuwsbericht voor je. De Amsterdamse broodjeszaak Ciro Ciro is gespecialiseerd in Italiaanse sandwiches en brengt die nu voor het eerst op een luchthaven aan de man. De vestiging bevindt zich op Schiphol Plaza, het voor het publiek toegankelijke deel van de luchthaven. Klanten kunnen hun bestelling plaatsen via 2 zelforderkiosken en daarna hun bestelling meenemen. Ciro Ciro heeft meerdere vestigingen in Amsterdam en staat bekend om zijn huisgemaakte en authentieke Italiaanse producten. 4 jaar geleden is men begonnen als een kleine broodjeszaak in Amsterdam en is vervolgens flink gaan uitbreiden. De opening onderstreept de ambitie van Schiphol om reizigers een gevarieerd aanbod te bieden waarin internationale kwaliteit en lokale smaken bijeenkomen. Nou, dat lijkt mij toch ook wel lekker. Bij Ciro Ciro dus een lekker broodje halen. Maar niet voordat je naar huis bent gegaan, denk ik. De meeste van jullie zullen naar huis gaan. En dan wil je natuurlijk wel wat lekkere muziek horen. Zoals deze. Uit België overkomen. Willy Sommers. Ik was nog in België op vakantie en hoorde dit nummer. Laat de zon in je hart. Ik zal het niet snel vergeten in ieder geval.

geniet van het leven. Het duurt toch maar even. Nou, ik hoop het niet, zeg. Duurt nog maar even, zegt Willy Sommers. Nee, ik hoop dat het leven nog heel lang duurt. Maar ja, je hebt het niet voor het zeggen. Zo werkt dat nou eenmaal. Ai, de eerste toon zegt al genoeg. Evelyn van Roxy Music. Uit 1982. Van hun allerlaatste studioalbum.

0: Roxy Music met Avalon. Wie kent hem niet? Ik kan hem helaas niet helemaal draaien. De commercials staan alweer te trappelen voor de deur. Ik bedank je voor het luisteren. En heel graag tot morgen. Dan ben ik er weer met het programma Onderweg. Rij voorzichtig. En nogmaals, tot morgen.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
3: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Top muziek.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De SP in Gouda wil weten of het schoolbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe, volgens de SP, betuttelende kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkope treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kostte het €49 per maand, maar dat wordt nu €128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat wel al gedaan. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld. Ook de scheepvaart ligt stil. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, af en toe zon, in de middag regen, 18 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.
3: J-Lo.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht.

0: geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
1: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
2: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
3: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.

0: Stock Aitken en Waterman was dat. En zijn Roadblock op meer radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Yes. Oh, nooit meer gedraaid op de radio. En misschien is dat ook wel een goede reden voor. Ik probeer er iedere keer toch wel een beetje achter te komen wat nou eigenlijk het recept is voor een vergeten plaat. Nou ja, ik denk dat deze plaat na anderhalve minuut wel zo'n beetje klaar was. En dan gaan we er toch nog eventjes doortrekken tot 3:20. Ja, dan zit je op een gegeven moment wel op zo'n punt van het is wel genoeg geweest. Ja, en als dat een hitje is, dan kan je het nog maar aan. Maar om hem nou weer te gaan recyclen, een paar jaar later weer opnieuw te gaan draaien, dan werkt dat niet. Dus deze plaat is in de vergetelheid geraakt. Maar ja, daarmee heeft hij toch wel een plekje verdiend op het podium van de Forgotten Faces op de dinsdagavond. Vrienden, warm welkom. Het is 8 september 2026. Een lekkere, grijze, grauwe, regenachtige dag. Heerlijk doorweekt van het station hier naartoe gekomen. Maar eigenlijk was ik al nat op de weg naar de trein toe. En dan is het nog erger geworden op de weg van het station hierheen. En morgen wordt het nog veel erger, want morgen rijden er geen treinen, geen bussen, geen metro's, geen veerpont. Helemaal niks. Er is geen openbaar vervoer morgen. Ja, en als je dan tot naar je werk moet, dan moet je dus iets regelen. Iets van carpool of taxi of thuiswerken. Of, misschien is de impact van een OV-staking tegenwoordig iets minder groot dan pak een beetje 20 jaar geleden. Lijkt je toch echt als het dan zover was dat je dan ook niet kon werken. Want van thuiswerken was geen enkele sprake. Mensen die zeiden dat ze thuis werkten, die waren ongeveer verdacht. Die hadden over het algemeen gewoon wel steun. Ja, hè, dat is nou precies hetgene waar we morgen voor gaan staken met z'n allen natuurlijk. Ja, nee, dat we dat niet kwijtraken, de sociale zekerheid. Of in ieder geval dat er niet op beknibbeld moet worden. Want dat is het doel van de OV-staking morgen. Ja, oh, oh, oh. Maar ja, ik hoop dat ik het in ieder geval geregeld heb. Mocht je afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Want dan wordt het inderdaad morgen wel een beetje een uitdaging. En niet alleen in het OV wordt het een uitdaging morgen. Maar de weg, dat is ook nog steeds wel een beetje een ding. Ja, ja, ik weet niet of ik zin heb om verkeersinformatie voor te lezen. Ik doe het eigenlijk nooit. Nee, ik bedoel, ja. Als je op de weg zit, dan ben ik eigenlijk al te laat met het voorlezen. Dan sta je eigenlijk al in de file. En op het moment dat je niet in de auto zit, dan kan het je eigenlijk helemaal niks interesseren. Dus ik ben eigenlijk al heel vrij snel gestopt met het voorlezen van verkeersinformatie. En bij flitsers heb ik al helemaal zoiets van, als je echt een snelheidsduivel bent, dan heb je vaak wel een waarschuwingssysteem in de auto. Ja, mensen die rijden met een app. Of mensen die heel oldschool zo'n flitsradar in hun auto hadden gebouwd. Weet je, dat het ding in één keer gaat piepen. Dus dat soort dingen. Dat is echt voor de snelheidsduivel. Dan heb je het toch niet zoveel aan als ik al die flitsers hier ga zitten voorlezen. 1 voor 1. En ik denk, ja, oké, prima. Maar misschien is het in dit geval wel een beetje interessant om toch even een paar knallers eruit te pakken. Even los van de A28, want die is gewoon helemaal afgesloten. Nou ja, valt er wel mee. 15 files. Ah, nee, dat valt inderdaad allemaal mee. Zit er nog even een paar knallers tussen? Nee, eigenlijk valt het nog wel mee. Ja. Nou ja, de spits is ook al een beetje voorbij. Ja, nee. Ik dacht van, wat is nou de ergste op dit moment? Nou ja. De A325, Kleve-Arnhem. 22 minuten vertraging. Nou, dat is alles. Nou, ik heb alles, ik heb niks gezegd. Sorry. Nee, het was misschien de afgelopen paar dagen wel een beetje drama. Alhoewel, het is ook 7 uur geweest. Ik ben nog thuis, denk ik. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral vergeten hits draaien. Dat is het idee van de Forgotten Faces. Ik begin ergens een jaar of 5, 6, 7 geleden met het zoeken naar vergeten platen. Vanaf dat moment kan je wel platen vergeten. Dat er in één keer een plaat weer wordt gedraaid. En ik denk, oh, die heb ik lang niet gehoord. Hoe oud is die eigenlijk? Oh, dat is alweer 6 jaar geleden. Ja, zoiets. Dat gevoel. En ik ga diep terug in de tijd tot midden jaren 70 ongeveer. En voor de jaren 70 heb ik jouw hulp dringend nodig. Ik ben ergens in de jaren 90 muzikaal bewust geworden. Dus eigenlijk al die vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70 ken ik helemaal niet. Daar heb ik jouw hulp dringend bij nodig. Jij mag mijn muzieknanny zijn. studio@meerradio.nl. Dat is het e-mailadres. Dus studio@meerradio.nl voor vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. En nu even terug naar midden zero's. Nooit meer wat vernomen van Fort Minor, maar ze hadden toch wel een grote hit in 2006. Where'd You Go?

Dat was Alex Warren op Meer Radio en zijn Fever Dream. En daarvoor hoorde je nog Fort Minor uit 2006 en Where'd You Go? I Miss You So. We gaan wat verder terug in de tijd, terug naar het jaar 1984 voor wat vergeten muziek. En 1984 is ook het jaar geweest waarin Frankrijk en Libië bekend maakte een overeenkomst te hebben bereikt over volledige terugtrekking van beide troepen uit de Republiek Tsjaad. En de oorlog is daar nog niet voorbij, maar is dan vanaf dat moment eens een burgeroorlog geworden. Dat was 1984. Ook het jaar waarin Groot-Brittannië en de Volksrepubliek China een akkoord bereikten. Dat ging dan over Hongkong. Ja, per 1 juli 1997 zou Hongkong worden overgedragen aan China. En Groot-Brittannië die houdt het gebied nog in pacht tot 30 juni 1997. Wel moet gezegd worden dat het niet onvoorwaardelijk is geweest. Nee, op een of andere manier hebben ze in Hongkong nog steeds wel meer rechten of meer individuele vrijheid dan dat je hebt in China. In China wordt er nogal wat voor je bepaald als je daar als burger woont. Het is niet zo dat je dan, nou ja, echt alles maar een beetje kan doen en laten wat je zelf zou willen. Dat is natuurlijk zeker niet het geval. Nee, alles wordt bewaakt, bekeken, gecensureerd. Ga zo maar door. Hele puntensystemen worden daar op poten gezet. Het is niet zomaar dat je wat kan, dat je uit buiten de pas kan gaan lopen daar. Ze doen nog wel steeds wel aardig hun best in China om Hongkong meer onder duim te krijgen. Zo nu en dan slagen ze daar ook wel aardig in hoor, om toch weer wat meer macht naar hun toe te trekken. Het is natuurlijk een jaar of 8-9 geleden denk ik inmiddels alweer dat er aardig wat demonstraties waren op de straten van Hongkong. Maar die zijn toch wel ja, enigszins neergeslagen. Het is niet zo dat het heel erg veel heeft veranderd, zullen we maar zeggen. Maar ja, het signaal is daar wel. Ze zijn een stuk vrijer dan in de rest van China. En het vrachtschip de Mont-Louise, die op 25 augustus voor de kust van België is gezonken, breekt in tweeën op 10 september 1984. En de vaten met radioactief uranium die van de lading deel uitmaakten, die zijn 3 weken later allemaal geborgen, teruggevonden. Dus, nou ja, uiteindelijk is dat dan toch wel weer een geluk bij een ongeluk, hè? Dat het milieu niet op die manier ook nog eens een keer ernstiger is bevuild, zullen we maar zeggen. Toch wel van die dingen die je niet graag wil, dat dat soort afval ergens terechtkomt waar je het niet zou willen, hè? Dat is, jij, sommige dingen die moet je gewoon goed bewaren en goed isoleren. 1984, ook het jaar waarin betonrot werd vastgesteld in 4 torenflats in de Haagse Melis-Stokkelaan. En de bewoners daar die moesten verhuizen, noodgedwongen. En het gebeurde niet alleen in Den Haag, maar ook in Zaandijk. 20 flats worden daar zelfs gesloopt vanwege hetzelfde verschijnsel. Ja, dat is toch eventjes wat als dat wordt geconstateerd. Ja, in sommige situaties is het nog wel te repareren. Maar als het niet meer te repareren is, ja, dan wordt het een drama, zullen we maar zeggen. En helemaal als je dan een VVE bent. Oei. Dan moet je misschien zelf opdraven voor alle kosten. Even terug naar de muziek van 84. Dit is Laid Back en White Horse.

Tell Me Why, Genesis, op meer radio. Ja, dat is niet echt een evergreentje van het bandje geweest. Ook maar een heel bescheiden hitje geweest. Het is in de top 40 terechtgekomen op nummer 36. Dus dit is net top 40. En ook echt helemaal aan het einde van de Genesis-periode 1992.

0: 30. Dit is Forgot a Face. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het altijd dringend gebruiken. Ik ben ergens in de midden jaren 90 muzikaal bewust geworden. Dus eigenlijk al die vergeten is het de jaren 80 en de jaren 70. Daar heb ik opvoeding voor nodig. En jij mag mijn nanny zijn. Tenminste, als je dat wil. Ja, het is een onzijdige titel. Maakt mij niks uit. Man, vrouw, non-binair. Kom maar op. Maakt mij allemaal niks uit. Studio@meerradio.nl. Kom maar op met vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Maar eerst kijken we naar het weer. En we zien wat er allemaal gaat gebeuren het komende etmaal. Nou ja, het zal je verbazen, maar het is regenachtig. Sterker nog, het is kletsnat vanavond. Een grootschalig regengebied trekt oostwaarts over het land. In het westen wordt het daarom in de loop van de avond wel al droog. En in het oosten gebeurt dat pas aan het eind van de avond. En s'avonds trekken er vervolgens enkele buien uit het noordwesten over. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. En de westenwind neemt in kracht toe en is morgenochtend stevig. Windkracht 3 tot 7. En de middag verloopt wisselvallig met enkele felle onweersbuien. Mogelijke onweersbuien, vooral buien. Maar ook is er ruimte voor de zon. Het wordt 18 à 19 graden.
1: Meer radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Het waren pioniers in de jaren 90. De heren van Arnhems Gewijs. Absoluut R&B van Nederlandse bodem. En dat was toen vrij uniek. Ja, eigenlijk staan er een aantal groepjes, beentjes, dingetjes op één hand te tellen die in die tijd een top 40 hits hebben gescoord. En volgens mij waren ze zelfs de eerste in die hele lange lijst. Maar goed, tegenwoordig is dat een heel gangbaar genre geworden. En er zijn heel veel jonge mensen die toch nog wel ergens een soort van R&B carrière ambiëren. Niet altijd even talentvol, maar toch. Hè, dan komt er wel eens een keertje eentje bovendrijven dat je denkt, hey, dat is het toch wel eventjes een hele opvallende verschijning. Die heeft toch de flow. Die heeft gevoel voor ritme. Die heeft echt rap skills. Die heeft gevoel voor taal. Het zijn toch allemaal hele belangrijke dingen die je moet hebben als R&B zanger of rapper. Dat je die dingen bij elkaar goed erin kan brengen, zullen we maar zeggen. En ja, maar dat is een beetje ook met nederpop en met Nederlandstalige muziek. Ik bedoel, er is een enorme grote bubbeling under, zullen we maar zeggen. Mensen die toch op een braderietje misschien wel een paar tientjes kunnen verdienen met wat muziek. Maar niet zo ver schoppen als René Vroeger. Die het dan eigenlijk op een of andere manier net daar wel bovenuit steekt. En net wat meer geluk heeft, zullen we maar zeggen. Maar ja, dat is misschien voor Arnhems Gewijs maar heel kort gebleken. Want ze hebben twee hitjes gescoord in de jaren 90. Deze, Je hebt me gebruikt en Ik mis jou. En daarna is het een beetje doodgebloed. Ja, uitgegaan als een nachtkaars. Er is nog wel één lid geweest van Arnhems Gewijs. Lloyd Wezer, die heeft nog meegedaan aan de Voice of Holland in 2017. Maar toen was er niet één jurylid, niet één coach die de stoel omdraaide. Ja, zo erg is het gegaan. Even naar een topzangeres en een top MC en een top dansgroepje. Dit is Fadeless en One Step Too Far.

Ik had eigenlijk Maxi Jazz ook nog verwacht. Maar ja, die zit alleen in de albumversie. En die versie is volgens mij zo'n 6 minuten. En dit is de radio-edit. 3 minuten 23, Fateless Dido en One Step Too Far. Uit alweer 2002. Mijn stelling is: de muziek vergrijst. Wat is dit, nieuw of vergeten?

Alweer 4 jaar oud dit. Tom German en All These Nights. Op meer radio een absoluut vergeten klassieker. Of nou ja, klassieker, 4 jaar oud. Nou goed, in ieder geval even een shout-out naar Nadine, Richard, Jeremy en Nicky. Ja, dat goed. Zometeen de Nanny, studio@meerradio.nl. Kom maar door.

0: Lost Frequencies van meer radio en Live It All.
1: Fedor's.
0: Ik wil eigenlijk wat anders. Ik wil dit. Ja.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Loop ietsjes op de zaken vooruit. Ietsjes maar. Schrik er zelf van. Oh. Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Heb ik eens de mailbox in. We zien wat er allemaal zo is binnengedruppeld. Via studio@meerradio.nl. En ik heb iets binnengekregen van Gerrit. Gerrit die heeft. Ja, ik weet niet. Het is. CJ & Co. Het is Devil's Gun. En volgens mij is dit wel. Ik weet niet wanneer het is. Misschien zelfs al jaren 70. Ik moet het echt even opzoeken. Lang geleden in ieder geval. Het is in ieder geval niet wat zo bij mij oppopt. Van oh ja, dat is middelbare school of zo. Nee, nee, nee. Niet voor mij niet in ieder geval. Dus dat is voor mijn tijd. En daarmee was het opvoeding. Dankjewel.
1: Fedor's Muziek Nanny.

CJ & Co, The Devil's Gun uit 1977. Ik heb het even moeten opzoeken. Het is alweer een tijdje geleden. In ieder geval ver van mijn tijd, maar wel leuk om deze even te draaien als een soort van muzikale opvoeding. En ik heb er volgend uur nog eentje nodig. Dus mocht je nog inspiratie hebben, ben je welkom hoor. Studio@meerradio.nl. En verder zometeen nog in het volgende uur wat top 40 geschiedschaamte. Dat vind ik serieus een beetje mijn lievelingsitem van dit radioprogramma. Ja, ja, natuurlijk. Dus, ieder jaar komen er wel weer van die platen in de top 10 waarvan je denkt, jeetje Mino, is het mogelijk dat we dit leuk vinden, dat dit gekocht wordt, dat het gedraaid wordt, dat we er met z'n allen meezingen, dat we in die hype worden meegezogen. Echt soms kwalitatief uitermate teleurstellende platen. En die vergeten we dan meteen. Ja, dat is dan in een soort van prullenbak in je geheugen weggegooid. En ik vind het dan heerlijk om daar gewoon eventjes weer in te gaan graaien in die prullenbak. En dan komt er in een keer iets pluit dat je denkt, oh ja, leuk. Och ja, en ik heb nou weer iets gevonden. We gaan terug naar de 90's straks. 90's is mijn favoriete decennium. Absoluut. Eerst is hier Temper City.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Al in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de.
4: Ja.
2: Een groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Ouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Advocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
5: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, hè, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Excuus, het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
1: Faces.
7: Fedor Veldman.

0: Hazel Dean is dit. En haar Searching. I gotta find a man. Jongen.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Het is hakkelen, stotteren. Het is vandaag een dagje met heel veel technische mankementen. Zo was het nieuws net zo duidelijk. Ook niet helemaal goed in de lucht. Nee. Ja, een heel technisch verhaal. Maar het komt eigenlijk op neer dat het te zacht was. Ja, en dan wordt zo nu en dan het zo zacht dat, dat de techniek hier denkt van nou, er is niks. Dat kan wel helemaal naar mijn nul. Weet je, dat is een beetje het hele verhaal. Ja, en dan word je er toch een beetje zit je niet helemaal zo lekker in. Maar ja, voordat mijn programma van de buis wordt gehaald, of tenminste van de radio wordt gehaald, dan zijn we nog wel even verder. Ja, er moet heel wat gebeuren. Wil je als publieke omroep worden verwijderd, worden gecanceld, of wordt verboden? Nou, het is nog niet zo dat Ongehoord Nederland is verboden, maar het is wel zo dat ze inmiddels nu geen licentie meer hebben om het publiek te mogen uitzenden. Wat nog wel een bijzondere straf is. Ik kan me niet herinneren dat het ooit is gebeurd. Nee, nooit is dit gebeurd. Het is echt een unicum. Maakt niet uit wat je dus. Ja, als we dit nou op YouTube gaan loslaten, dan wordt het helemaal een feest. Want daar zijn natuurlijk nog veel meer interessante excessen, zeg maar. Ja, kanalen en influencers en content makers die helemaal de wenkbrauwen doen fronsen. Want ik heb toch wel even uit nieuwsgierigheid het hele fragment zitten bekijken van waar het nou allemaal zo om gaat, waar nou zo verschrikkelijk veel ophef over is. Ja, het was smakeloos. Dat kunnen we toch wel een beetje verstellen. Maar om nou te zeggen dat daar echt expliciet Hitler werd verheerlijkt, dan moet ik het misschien nog wel echt 1000 keer terugkijken om dat eruit te halen. Dat weet ik niet. Het is. Er werd een soort van stelling ingebracht of zo. Ja, het was een heel vreemde situatie. Als je echt nieuwsgierig bent, dan zou ik het toch wel even aanraden om te gaan kijken. Ook om een goede mening hierover te creëren voor jezelf. Dat je in ieder geval weet waar het over gaat. Maar dat heb ik over het algemeen altijd wel. Als ik achter een politici aanhobbel en daarna vervolgens even iets dieper in ga duiken, of zomaar achteraan hobbel, achter elke kop in de krant, dan word ik ook niet heel erg wijs, zullen we maar zeggen. Dan kun je maar beter toch je even meer verdiepen in de situatie. Nou ja, er werd een speech van Hitler werd er uitgezonden, en het kwam er eigenlijk in grote trekken op neer dat er daarna werd gevraagd aan een gast in de studio. Maar die gast die in de studio was ook de hoofdredacteur. Een beetje een interessante situatie, maar ja. Er werd aan hem gevraagd, heeft Hitler hier een punt? Heeft Hitler hier gelijk? En na heel veel mitsen en maren kwam het er dan toch op neer van nee. Dat was het. Dat was eigenlijk waar het op neerkwam. Ja. Maar het werd wel even uitgezonden, inderdaad. Dus, ik weet in ieder geval wat ik moet doen om verwijderd te worden. En het is nu gewoon een speech van Hitler opzetten en dan vervolgens vragen over stellen. Dat is eigenlijk al voldoende. Oké, wat gaan wij doen in de show? Nou, in ieder geval dat niet. Ik ben dat niet van plan om hier allemaal speeches van Hitler uit te gaan zenden. Of Mein Kampf te gaan voorlezen. Dat lijkt mij geen verstandig plan. Wat ik wel ga doen is vergeten hitjes draaien. Ik begin ergens een jaar of 5, 6 geleden met het zoeken naar vergeten platen. Vanaf dat moment kan je wel platen vergeten. En ik eindig ergens diep in de jaren 70. En voor de platen uit de jaren 80 en de jaren 70 heb ik jouw hulp dringend nodig. Was je nou wel muzikaal bewust in die tijd? Heb jij een fantastisch muzikaal geheugen? Al die platen die we al nooit meer draaien, die er toch ergens zijn blijven hangen in een het cognitieve geheugen. Dan ben je welkom als mijn opvoeder, mijn nanny. Studio@meerradio.nl en kom maar door. En nu eventjes terug naar begintens. Werken nog eens heel erg pril begintens. Jaren 2010.

Ja, Stella Lefty was dat. Basten op meer radio daarvoor. Hoorde je nog Enzo... Of nee, ik wou zeggen Enzo Knol. Nee, Tim Knol. Tim Knol was in 2010 toch een, ja, toch een leuke singer-songwriter... met een aantal hitjes in de top 40. Dit was misschien wel de grootste hit... maar eigenlijk is het daarbij gebleven... niet echt een grote superster geworden in de Nederlandse top 40. Maar goed, wel leuk om deze weer eens even terug te brengen... in de herinnering, nietwaar? Dat was 2010. 2010 was ook het jaar waarin Benedictus de 16e... als eerste paus in de geschiedenis... een staatsbezoek bracht aan het Verenigd Koninkrijk. Als onderdeel van deze reis is met name de zaligverklaring van kardinaal John Harry Newman. In 2010 ook het jaar van een groot mijnongeval in Chili. 33 mijnwerkers raakten opgesloten op een diepte van, houdt u vast, 600 meter. Ja, dat heeft nog wel even geduurd. Een paar weken dat ze daar beneden opgesloten zaten met als... ja, met de familie daarboven, huilend natuurlijk. Van, oh, mijn man is daar beneden en misschien komt hij wel nooit meer terug. En nou ja, goed, uiteindelijk hebben we wel een aardige reddingsoperatie losgelaten om ze eruit te krijgen. En het is toch in de meeste gevallen wel gelukt. En 600 meter is echt heel diep. Ik ben ooit eens een keer in een mijn geweest in Polen, op 350 meter diep. Maar dan, ja, het is zo vreemde werkomgeving... Dat het ook altijd van die. Ja, de dood lag eigenlijk altijd op de loer. Weet je wel? Of je stikte wegens gebrek aan zuurstof. Of er kwam grondwater opzetten. Waardoor tunnels instortten. En weet ik het allemaal van narigheid. Maar ja, alles voor het geld, zullen we maar zeggen. Stukprijs betaald. Hoe meer kilo's je naar boven bracht. Hoe meer geld er in het laadje kwam. 6 dagen in de week, 14 uur per dag werken. Dat waren nog eens tijden, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. 2010, ook het jaar geweest van een groot ongeluk. Of nou ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Een organisatiefout bij de Love Parade in Duisburg. 21 mensen kwamen om het leven door verdrukking. Bij de ingang van het festivalterrein en raakten meer dan 500 mensen gewond. En ja, voornamelijk vrouwen zijn om het leven gekomen bij deze verplettering of verdrukking, moet ik zeggen. Ja, eigenlijk was crowd control hier niet goed geregeld. Kan ik het even goed kort samenvatten? Ja, het vervelende is van de Love Parade, het was een open festival. Dus er komen gewoon mensen naartoe die zin hebben om te komen. Het is niet zo dat ik er een kaartje voor nodig had. Dus dan lopen de schattingen uiteen van ja, hoeveel mensen komen er nou eigenlijk? Een paar honderdduizend? Een paar miljoen? Geen idee. Ze hadden een festivalterrein was omheind door een spoorlijn, een kanaal en een snelweg. Je kon er eigenlijk alleen maar via één route naar binnen en dat was via een tunnel. En die tunnel die moest worden afgezet door medewerkers. Die moesten dan vervolgens die tunnel het publiek tegenhouden en mensen doorlaten en met elkaar stonden ze in verbinding. Het vervelende was alleen, ze stonden met elkaar in verbinding via een mobiele telefoon. En het hele netwerk was overbelast. Ze konden elkaar niet te pakken krijgen. Op een gegeven moment gingen mensen maar gewoon lopen. En kwamen er twee grote stromen tegen elkaar in een tunnel. En dat liep dus fataal af voor heel veel mensen daar. En het vervelende was, met name voor de organisatie... dat er kwam op een gegeven moment professionele hulpdiensten aan te pas. Politie, ambulances. En die hadden eigenlijk met een beetje inzicht... binnen 10 minuten die hele tunnel leeg en alles op orde. Je toch denkt van oei, is toch ergens iets van die kant misgegaan. Uiteindelijk zijn er ook mensen wel veroordeeld. En met name de burgemeester van Duisburg, die heeft het aardig moeten ontgelden. En die ging ook niet vanzelf weg. Dat was ook nog eens een keer een beetje een ding, een drama. Ja. Het ging niet zo makkelijk, nee. Je bent echt weggestuurd. Verder terug in de tijd. Dit is Scat Titi en I Say Yeah.

Cat's Eye op Meer Radio en haar Animal. En daarvoor hoorde je nog Sketchity. Tenminste, als ik het goed uitspreek. Samen met Erlendo en I Say Yeah. Nu even terug naar 2007, het jaar van Jumpstyle. Heel veel Jumpstyle hitjes kwamen in de top 40 terecht. Zo ook deze. Het was een klein zomerhitje. The Jumpmasters en The Taste of Summer.

Jacqueline Hyde had je. Je had DJ Porny, Miso Horny. En uiteraard ook nog de Jump Masters. Dat was dit. Taste of Summer. Dat waren toch wel een beetje de DJ's die destijds de jump style helemaal in de mode hadden gebracht. Met Lego poppetjes en weet ik het allemaal. Iedereen begon te jumpstylen. Ja joh, dat was een hele dans. Dus heb je allemaal van dat soort dingen gehad. Daarna kwam de dubstep, weet ik ook nog wel. AMD, van alles en nog wat hebben we gehad. Maar het is de laatste jaren is het allemaal een beetje, nou ja, een kabbelend beekje. We hebben allemaal verschillende stromingen, allemaal verschillende dance-stromingen die allemaal een beetje doorgaan met hetzelfde. Ja, ook wel fijn, nietwaar. Maar om het nou te zeggen, komt het in de top 40? Niet veel. Nee. Er komt eigenlijk weinig van dat soort dit soort excessen komen niet meer zo snel in de top 40 terecht. Dan moet je echt terug in de tijd naar de zero's, de 90's en de 80's. Misschien is het een beetje cultuurpessimisten van deze tijd. Misschien een beetje. Maar ja, ik ga ook zeker niet het verleden goed praten. Want we hebben ook nog wat dingen in het verleden in de top 40 weten te krijgen waarvan je nu denkt, Oké, ja, dat we dit hebben gekocht is toch wel eigenlijk een schande. En ik ga zometeen terug naar de 90's voor wat top 40 geschiedschaamte. Jazeker. En ik heb zometeen ook nog een muzieknanny nodig. Heb je zelf nog iets beschamends in je hoofd uit lang vervlogen tijden, dan ben je ook altijd welkom. Studio@meerradio.nl. Kom maar op met

0: Muziek uit de jaren 80 en de jaren 70. En eerst kijken we naar het weer. Het is kletsnat vanavond. Lange tijd. Een grootschalig regengebied trekt oostwaarts over het land. In het westen wordt het daarom in de loop van de avond al wel droog. In het oosten gebeurt het dan pas helemaal aan het einde van de avond. En 's nachts trekken er vervolgens nog enkele buien over het land. Van noordwest naar oost. Het koelt verder af naar 11 tot 13 graden. En de westenwind neemt in kracht toe. En is morgenochtend stevig. Windkracht 3 tot 7. En in de middag verloopt het wisselvallig met enkele felle buien. Kan ook wel onweer bij zitten. Maar ook is er ruimte voor de zon. Het wordt 18 à 19 graden.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Can Hold Us Down. Lil' Kim samen met Christina Aguilera. Meer radio. Toch wel een fijne hit dit hoor. Och, och, och. En daarvoor hoorde je nog Bruno Mars. On My Soul. Ook een hit. Tijdloze plaat. Ik denk dat we die over een jaar of 20 nog steeds gaan horen. En dat je dan ook niet helemaal kan plaatsen waar die ook weer vandaan komt. Welk jaar het ook weer was. Zo tijdloos is die inderdaad.
1: Forgotten Faces. Top 40. Geschiedschaamte.
0: Nu terug in de tijd naar het jaar 1994. Dus even kijken wat er allemaal zal gebeuren in dat jaar. 1994, dat is het jaar geweest waarin er een Amerikaanse interventie was op Haiti. Troepen die vallen Haiti binnen en na bemiddeling door onder meer Jimmy Carter geeft uiteindelijk daar de junta in Haiti de macht op. Dat gebeurde allemaal in een paar weken. Dat was eind september 1994. Een grote ramp met een veerboot Estonia tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er kwamen 825 mensen om het leven. Het was misschien wel een van de grootste veerbootrampen in Europa. En nog steeds staat hij wel erg hoog in het lijstje. Een defect aan de boegdeuren was het de oorzaak van het zinken van het schip. Ja, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, er kwam water door de boegdeuren naar binnen. En daardoor zonk het schip en met verschrikkelijke gevolgen. Ja. Zo'n nachtmerrie is dit, hè? Ja, dat is ook zoiets wat je dan... zo'n boot vind ik dan anders dan bij een vliegtuig. Is het waarschijnlijk al heel snel klaar of zo. Dus dat gevoel heb ik dan. Ja, ik ben niet zo erg bang om te vliegen. Ik ben ook niet bang op een boot of zo. Maar het zijn alles wel twee van die dingen. Je kan er niet af. En je weet gewoon dat als je er af gaat, dat het helemaal niet goed af gaat lopen. Nee, bij een boot moet je je maar afvragen of je überhaupt gered wordt. En een vliegtuig is het gewoon sowieso al kansloos. Je valt gewoon naar beneden en het is afgelopen. Maar, of je vliegt in brand, dat kan ook allemaal gebeuren, al verschrikkelijk. Maar bij zo'n boot, dat het ook echt maar zo langzaam gaat. Weet je wel, hele lange tijd. En dan kijken of je nog het hout in water, in het water neigt. Er zijn wel heel veel getuigenverhalen geweest die echt gruwelijke dingen hebben meegemaakt daar op die Estonia. 1994, ook het jaar geweest waarin de zakenman Johannes ten Damme in Singapore wordt opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Het mocht niet baten, er is behoorlijk diplomatiek getouwtrek geweest om hem te laten uitleveren aan Nederland. Dat is niet gelukt. En het was ook allemaal volgens de autoriteit op Singapore allemaal bewezen verklaard. En er staat gewoon een doodstraf op daar. Dus je hebt wat dat betreft echt gewoon ongelofelijke pech gehad als je daar betrapt wordt. Ja, ik kan het in ieder geval niemand aanraden om dat te doen. Nee, drugs smokkelen naar een land waar de doodstraf erop staat. Überhaupt drugs smokkelen moet je goed voorbereiden. Ja, dat zeker. Wel een leuk dingetje aan 1994, na al die narigheid. De allereerste aflevering van Friends werd uitgezonden in de Verenigde Staten. Een serie die maar liefst 10 jaar heeft bestaan. Er zijn ook 10 seizoenen van gemaakt. En maar liefst, even kijken hoeveel afleveringen is er in totaal. 236, dat is toch wel eventjes een behoorlijk aantal afleveringen. En ik wil het bijna niet vragen, maar er zijn echt mensen die nu zitten te luisteren. Die iedere aflevering woord voor woord kunnen citeren. Dat denk ik wel. Die zijn er. Die zijn er echt. Dus ze zitten ook wel te luisteren, denk ik. Ja, bijna een quiz kan je daarvoor doen. We gaan even eens naar de top 40 kijken van het jaar 1994. Wat vinden we allemaal in de lijst? Dat lijst. Nummer 10 was daarvoor DJ Bobo en Everybody. Nummer 9, Marusha. Ja, Marusha en Over the Rainbow. 9. Rusha Kot en Ik kan echt zon. Ja, dat. Nummer 7 was voor Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams. The Swept Thing van Grit op 6. Feel What You Want van Christine W op 5. Captain I Joe, Rednecks op 4. La Cucamacha, TNN op nummer 3. I Swear, All For One op 2. En nummer 1 was voor Wet, Wet, Wet. Zowel nat, nat, nat. En Love Is All Around. En wat gaan we dan draaien? Wat is nou echt top 40 geschiedschaamte? Nou, zullen we die TNN maar eens even doen? Ja, dit is toch wel de zomerhit van het jaar 1994 geweest. En deze zomerhit is niet blijven hangen. Nee, die is in 1994 gebleven. En het is volkomen terecht.

Ja, de zomer van 1994. Wie vergeet het niet? Nou, iedereen eigenlijk, want deze kennen we helemaal niet meer. TNN was dat en La Cucamacha. En ik heb dringend opvoeding nodig. Wil je mijn muzieknanny zijn, dan mag je dat via de mail. Studio@meerradio.nl. En dit is Huchel.

0: sun. Ugel, op meer radio, samen met Ultranate en Moving to the Sun. Ach, jeetje. En het is tijd geworden voor de nanny.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, altijd leuk, wat muzikale opvoeding. We gaan terug in de tijd en dit is jaren 80, onmiskenbaar jaren 80. Ik heb een beetje voorgeluisterd. Maar ja, dit kan niet uit een ander decennium vandaan komen dan de jaren 80. Dan hebben we net ongeveer de synthesizer uitgevonden. En zijn er allemaal dingen mee gaan experimenteren. En dan is dit iets wat daar is uitgekomen. Het komt van Victor in dit geval. En die wil graag Trans X horen. En Living on Video. Nou, daar gaan we dan.
1: Fedor's Muziek Nanny.

kortsluitingen, een gitaar en een synthesizer. Trans X maakte er wat van in 1983. Living on Video. Later nog eens een keertje sampletjes gebruikt door Troubles on the Fourth Floor. En ook Paquito heeft het gedaan in 2006. En tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Face voor deze week. Zometeen hier sluimertijd tot een uur of 10.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: En daar zijn we weer. Goedenavond, Belle.
2: Goedenavond, allemaal. Ook de luisteraars.
1: Ook de luisteraars, ja, nee, dat bedoel ik. In volle omvang.
2: In volle omvang, we
1: dus
2: zijn er weer.
1: Als de luisteraars even de vingers willen opsteken thuis, dan kunnen we het ook zien dat ze zeg maar echt luisteren.
2: Nou, ik hoop dat iedereen droog overgekomen is vandaag. Want het was maar toch een partijtje. Of het is nog steeds een partijtje nattig.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
2: Ik zat gisteren nog heerlijk buiten met mijn zus, maar... Vandaag was het even helemaal helemaal niks.
1: Had je badje weer wat extra water nodig of zo? Dat je het regendansje gedaan hebt?
2: Ik zal je vertellen, voor mij is de zomer een beetje over. Want ja. Mijn badje is ingeklapt.
1: Echt waar?
2: Ja, ik heb hem opgeruimd.
1: Oh, je was het al voor.
2: Ik was het al voor. Ik zag de vooruitzichten. Ik denk, dit gaat hem niet meer worden. Dan wordt het water te koud. En hij was nog kraakhelder. Dus dat vond ik wel heel fijn. Dat ik hem toch de hele zomer goed heb gehouden. Ja. Maar dat terzijde.
1: Ja.
2: Wij hebben een hele leuke uitzending voorbereid. En zowel muzikaal als met goede berichten. We gaan straks iemand bellen.
1: Ja.
2: En wij willen altijd een beetje een thema hebben voor een uitzending. Jij hebt al met jouw vrouw ook nog zelfs gebrainstormd erover.
1: Ja, we hebben een top X waar we de komende weken over kunnen hebben.
2: Zeker wel. Ja. Maar deze keer is het thema...
1: Cijfers.
2: Met cijfers. Ja. En dat kan zijn een cijfer in de titel, een cijfer in de uitvoerende.
1: Ja.
2: En in dit geval was het dubbelop, One More Night met Maroon 5. Dus dubbele cijfers waren we. En het leuke is, tweede uur gaan we terugtellen...
1: En wat er ook nog steeds in zit, is dat we elke uitzending beginnen met een verwijzing naar de nacht. Hè?
2: Ja, we gaan ze
1: en dat lukt ook nog steeds. Hè?
2: Richting
1: deze
2: de nacht.
1: 29e uitzending is het nog steeds gelukt.
2: Zit je nou voor de eerste fout te maken met de volgende week de 30e?
1: Volgende week
2: dan moeten we vieren.
1: Dat gaan we vieren.
2: Dat gaan we vieren. Hoe was jouw week?
1: Ja, die was leuk. Ik was vorige week een paar dagen in Polen. Voor zakelijke omstandigheden. En dat was erg leuk. Ik ben nooit eerder in Polen geweest.
2: Mooi land?
1: Ja, ik denk het wel. Wat ik ervan gezien heb vanuit het vliegtuig wel. Het was erg groen in ieder geval. Het zag er erg fraai uit. Voor de rest was ik in twee steden. Ik was in Krakau en daarna in Katowice.
2: Ja.
1: Waar het kantoor staat van het bedrijf waar ik voor werk. En daar hebben we twee dagen intensieve workshops gehad. Om zeg maar een beetje tot overeenstemming te komen. Wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat was best wel zwaar, maar wat mij echt enorm trof... dat was de gastvrijheid van de mensen daar.
2: Van de Polen.
1: Van de Polen en dan in dit geval zeg maar natuurlijk in de sfeer waar ik dan werkzaam ben.
2: Ja.
1: Alles was geregeld.
2: Oh,
1: alles.
2: Dat is wel heel erg fijn.
1: Niks verzinnen zeg maar, waarvan ik dacht van nou...
2: En dat je kon niet zuur wezen.
1: Nee, hoezo? Nee, gewoon waarom denk je daar nou eens weer aan?
2: Nee, gewoon even lekker zuur.
1: Zie ik er zo zuur uit of zo? Of?
2: Nee, toen is oh gosje.
1: Lange tenen van de
2: tang. Lange tenen?
1: Ja.
2: Nee, maar soms heb je altijd... Nou, het was een topreis, maar jammer van... Maar
1: nee, tegendeel. Nee, nee.
2: Dus, nou, helemaal top. Ja. Polen is het dus. Ga je op vakantie naar Polen?
1: Ik zou er wel een keer naar Polen inderdaad op vakantie willen, ja. Het is uitgestrekte natuurgebieden natuurlijk. En ook wel steden die echt wel de moeite waard zijn.
2: Nou.
1: Dus dat wellicht... Kan die ook aan de bucketlist toegevoegd worden?
2: Nou, ik heb sowieso wel een keer een bucketlist dingetje om naar de kampen te gaan. Ik vind het eigenlijk dat bij je opvoeding hoort om daar naartoe te gaan.
1: Ik ben het 100% met je eens. Ik zou er wel erg tegenop zien.
2: Ja,
1: er komt ondertussen zoveel weten van wat er allemaal plaatsgevonden heeft.
2: Ja.
1: Plaatsgevonden heeft. Dat ik ook zoiets heb, dan van, wil ik dat nou echt ook nog eens een keer live aanschouwen? Daar heb ik echt
2: Ik denk dat je het heel erg voelt dan. Dus, maar dat, kijk, het hoeft niet, hè?
1: Nee.
2: Maar ik denk dat het de beleving, vooral voor de jeugd, een beetje dichterbij brengt. Dat het wel echt goed mis kan gaan, zeg maar. Maar goed, we gaan verder met lekkere nummers. En de volgende is een beetje een ingewikkelde, maar je hebt wel 50 manieren ervoor.
1: Die moet je me even helpen.
2: Nou, 50 manieren om...
1: Je slaat er eentje over, Lieve.
2: Oh, ja, maar die komt erachteraan natuurlijk.
1: Ja, nee, dus je hebt hem alvast aangekondigd, maar we beginnen eerst even met...
2: Met jou.
1: En you.
2: En you.
1: Komt-ie, fijn.
2: En you.

0: Ja, dat is Joe. Ja. Sharp. Ja. En je had hem al een klein beetje aangekondigd, Bellen.
1: Ja, ik zat alweer een plaatje verder. Ik ben lekker snel vandaag.
0: Dat geeft niet.
1: Of juist niet. 50 manieren om je geliefde te verlaten. Ja. Een nummer van Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Simon geeft in de tekst maar een paar manieren. Get off the bus, Gus. En gelukkig staan er alternatieven, waaronder chop off his organ morgen op internet. Mm. Dus het is een hele gekke, rare nummer wat hij geschreven heeft kort na zijn scheiding van Peggy Harper. En weet je trouwens dat zijn zoon Harper Simon in 2010 zijn debuutplaat ook heeft uitgebracht als zanger? Nee, ik wist dat ook niet. Nee. Waarschijnlijk geen hit geworden, maar we gaan lekker luisteren naar Paul Simon.
0: Doen we.

0: Daar is ze weer.
1: Daar is ze weer. Ja, ik zit er helemaal klaar voor.
0: Ja.
1: Ja, we hebben een dingetje.
0: We hebben een klein dingetje, maar we gaan het keurig oplossen.
1: We gaan achteruit.
0: Ja, we gaan achteruit sniebelen.
1: We gaan achteruit sniebelen.
0: Ja.
1: En jij had zo vertrouwen in het feit dat jij ging winnen, dat jij jouw nummer al klaar had gezet en die ging spontaan net draaien.
0: Ja.
1: Dus ik mag twee keer achter elkaar.
0: Jij mag de komende twee keer achter elkaar.
1: Ja.
0: Laten we dat gewoon afspreken. Gaan we niet meer dobbelen.
1: Jawel.
0: Ja, voor de vorm kunnen we dobbelen.
1: Nee, we gaan wel
0: maar we laten jou gewoon winnen zoals wij eigenlijk altijd jou laten winnen. Behalve mij een keer af en toe.
1: Oh, dat is zo niet waar. Nee, volgende keer gaan we gewoon weer dobbelen. Doen we het weer eerlijk.
0: Ja.
1: Maar jij was een beetje voorbarig. Je denkt, ik ga toch winnen.
0: Ja.
1: Maar het ging over 15 miljoen mensen van Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Wat kan je vertellen?
0: Nou, op de kop af is dat dit jaar, moet ik even goed rekenen, 30 jaar oud.
1: 30 jaar oud?
0: 30 jaar oud. Dus 30 jaar geleden
1: kwam
0: dit nummer uit. En dit nummer is uiteindelijk geschreven als een commercial van een postbank.
1: Ja.
0: Wie kent hem niet? Hè, van die tijd.
1: Wat later de ING is geworden.
0: Niet geheel toevallig dat ik daar nu even aandacht voor vraag.
1: Aha.
0: Want hij is daarna ook nog een paar keer gecoverd en gemoderniseerd. Door artiesten die er uiteindelijk een moderne tintje aangegeven hebben. Maar de heren Fluitsma en Van Tijn zijn natuurlijk verantwoordelijk voor ontzettend veel artiesten. Mai Tai, nog een aantal van dat soort.
1: Oh, een hele rij.
0: Een hele rij uiteindelijk. Hele rij, maar dit hebben ze uiteindelijk zelf ingezongen.
1: Ja, klopt. Want Fluitsma die is eigenlijk niet zo'n zanger. Ik heb ze laatst nog live gezien bij Eva Jinek.
0: Oh.
1: De zong hij zelf.
0: Ja.
1: Maar dat was niet echt heel sterk. Dus nee. Maar ja, 30 jaar geleden, hè?
0: 30 jaar geleden, ja.
1: Ik bedoel het. Wist je hoeveel inwoners Nederland nu heeft?
0: Ik dacht rond de 18 of zo, kan het?
1: 18 miljoen.
0: Ja.
1: Iets meer dan 18 miljoen. Dus dat is...
0: Die miljoenen, zeg maar, die hebben ook die covers opgeleverd. Iedere keer is daar natuurlijk een beetje geactualiseerd een tijdsbeeld. En een miljoentje erbij aan de hele cover te pakken.
1: Dus Davina
0: Michel heeft het gedaan. Herman Brood weet ik eigenlijk niet zeker. Maar...
1: Nee, maar volgens mij ook met de streamers hebben ze ook nog iets gedaan.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus dat was jouw...
0: Dat was mijn sniebel.
1: Dat was je sniebel?
0: Even niet gedobbeld. Nee. Dat was het systeem kent mij ondertussen van je wint toch altijd. Dus laten we gaan.
1: Ja.
0: Hey Bella, we hebben nog een heel leuk mooi liedje.
1: Ja?
0: Ook met een nummer. Dit keer 7. Wil jij er wat over zeggen?
1: 7?
0: Ja, de Seventh Wave.
1: Oh!
0: Van The Love is the Seventh Wave.
1: Ja, die ken ik. Ja, even zien. Wat was het? Even kijken hoor. The Seventh Wave. Oh, van Sting. Ja, ik moest even denken. Sorry. Sting brengt namelijk in 1985 zijn debuutalbum The Dream of the Blue Turtles uit. Dat vind ik al een geweldige titel.
0: Ja.
1: En dit is de tweede single daarvan. Het zegt, liefde is zo sterk als de zevende golf. Want volgens velen is de zevende golf in een reeks wat aanspoelt. De sterkste.
0: Ja, die is altijd een tandje hoger.
1: Ja, ik
0: ook,
1: gek, hè?
0: Ja, heel raar is dat. Waarom nou weer 7? Het is ook een heilig getal ook een beetje 7.
1: Ja, precies. Ik denk het ook wel. Maar goed, Sting.
0: Met Love is the Seventh Wave.

0: Nee, dat gaan we niet doen, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan even een andere doen. Zo, en wie hebben we aan de lijn?
1: Aan de lijn hebben wij Marco Griepspoor. Begin dit jaar had hij samen met Armando van den Hoorn en Wilco van den Hoorn van Balk Rijwielen en Birgit Kramer van den Boogaard van Centrum Nieuw-Vennep een plannetje om fietsje-rondje naar Nieuw-Vennep te brengen en dat het daar prima georganiseerd kon worden. Goedenavond, Marco.
2: Hallo, hallo. Leuk dat ik even gebeld word.
1: Marco?
2: Ja, daar ben ik. Horen jullie mij?
0: Ja, ik hoor jullie mij.
1: Neem jij hem even over?
0: Ja, ik neem hem over. Het bellen heeft geen geluid op de hoofdtelefoon.
2: Oh, dat kan gebeuren. Nou, dan gaan wij even kletsen.
0: Gaan wij even kletsen, ja.
2: Ja.
0: Marco, wat is het eindbedrag geworden afgelopen weekend?
2: Ja, we zitten rond de 26.000 euro.
0: Geweldig.
2: En dat is voor 3 goede doelen. Hè. We hebben dus een fietsje-rondje voor de 3e keer georganiseerd. En de eerste 2 jaar hebben we dat samen met Frank Belen gedaan, uit Lissebroek. En Frank doet altijd een paar keer iets leuks en dan stopt hij ermee. Dat vindt hij gewoon, heeft hij het gedaan.
0: Ja.
2: En dit jaar hebben wij dus naar Nieuw-Vennep gehaald.
0: Ja.
2: En zijn we er eigenlijk achter gekomen hoeveel Belen ook wel die deed voor fietsje-rondje.
0: Ja.
2: Want dat hadden we toch wel een beetje onderschat.
0: Ja.
2: Wilco, Armando, Birgit en ik dachten, dat doen we eventjes. Even een fietsronde organiseren.
0: Ja.
2: En we hadden ook best wel wat stress de afgelopen week, hoor. Want het was natuurlijk vakantietijd. En de aanmeldingen bleven een beetje achter. En Wilco zei wel, Marco, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed.
0: Ja.
2: En uiteindelijk kwam het ook goed. Want we hadden afgelopen zondag meer dan 200 deelnemers.
0: Zo.
2: En het was prachtig weer. Ja, als je dat wilt, dan lukt het niet.
0: Ja.
2: Ik was vanmiddag ook op een event, hè, op het Borrel & Bites in Nieuw-Vennep. Ja, zwaar in de regen. Dus ik had echt met de organisatie te doen.
0: Ja.
2: Nee, want die zal nu maar een buiten-event hebben, zoals vanmiddag.
0: Ja.
2: Dus nee, we hadden prachtig weer. En mensen konden dus 3 afstanden fietsen.
0: Ja.
2: Ze konden 100 kilometer fietsen. Nou, dat waren natuurlijk de echte fanatiekelingen. We hadden 63 kilometer, een rondje ringvaart. Nou, ik denk dat 2/3 daarvan, dat waren ook allemaal van die snelle fietsers. Maar er waren ook vriendengroepen die dat deden. En dan is het toch best nog wel verder, die hele ringvaart af. En we hadden 20 kilometer. En ik had zelf een team. En we zijn nog even de route afgeweken. We zijn nog bij de Olmos wezen kijken. Daar was ook een event. En ja, op een gegeven moment.

0: Even tussen 2 en 3 kwam iedereen op het Vennepenplein aan. En de winkeliersvereniging had voor zonnebloemen gezorgd, een muziekje. Het was lekker weer. Om 8 uur zaten sommige fietsers nog op het Vennepenplein aan een biertje. Dus het was heel gezellig.
1: Wat heerlijk, wat gezellig.
0: En de opbrengst was goed.
1: Ja.
0: Dus, en het leuke is, we zijn nu 2 dagen verder. En er is nu al een afspraak gemaakt om binnenkort te evalueren. En dan haak ik ook andere mensen aan. Dus volgend jaar krijg ik gewoon meer hulp.
1: Dat zou fijn zijn.
0: Dat hadden we wel echt onderschat.
1: Ja, dat soort dingen met een paar mensen organiseren, dat is wel even een dingetje natuurlijk. Want je hebt ook natuurlijk nog allerlei hulp nodig. Hè? Misschien mensen die de route moeten doen of helpen met de wegwijzer. Je kunt het zo gek niet verzinnen natuurlijk. Het is er allemaal. Het moet veilig verlopen. Ik was trouwens, was wel leuk. Die dag was ik in Zwanenburg. En daar zag ik ook heel wat mensen inderdaad gewoon. Gewoon meer dan normaal, zeg maar. Dat je normaal gesproken op de dijk ziet fietsen. Ja, zag je duidelijk gewoon ploegen.
0: Klopt.
1: Minder buiten als mooi weer, maar toch. Ja. Ploegen door de polder rond.
0: Ja, wat ook heel leuk was. Onze nieuwe wethouder, Erik Vermeulen. Die deed het startschot met Marianne Timmer. De Olympisch schaatskampioene.
1: Ja.
0: En Erik die fietst ook gewoon eventjes even de 63 kilometer mee.
1: Zo.
2: Dus dat is een heel rondje ringvaart.
1: Ja, dat is het rondje aan meer.
0: Ja. Dus dat is natuurlijk wel leuk. En vanmiddag was ik ook bij een netwerkevent. En kwam Marja Ruigelijk ook even naar me toe. Zo, oh, wat leuk. Ik hoorde net dat het geslaagd was. Dus ja, daar krijg je wel heel veel energie van.
1: Ja.
0: Daar krijg je heel veel energie van. Ja. Dus, ik ben nog wel steeds een beetje aan het uitheigen.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja.
2: Slaap je dan wel voor zo'n evenement überhaupt?
0: Nou, dat viel op zich wel mee. Maar achteraf was ik ook nog een beetje verkouden. En
2: ja,
0: kijk, die zondag. Ja, om 7:30 ochtends was ik al broodjes aan het halen. En iedereen kreeg ook een broodje mee. Hè, van moed voor en een krentenbolletje van Jongeneel.
2: Ah, top.
0: En dat is toch wel leuk dat al die winkeliers ook meedoen.
2: Ja, dat, inderdaad. Maar zijn er dan ook speciale verkeersregelaars en zo die dat allemaal in goede banen moeten
0: rijden? Nou, dat zou eigenlijk wel iets meer moeten, denk ik. Kijk, nou hadden we wel een knooppuntenroute. Die was wel veilig. Hè, maar inderdaad, langs de ringvaart, dat is toch druk.
2: Ja, daarom.
0: Hè, en er is gelukkig niks gebeurd. Vorig jaar, dat is wel een leuke anekdote, toen reed Toon van Dooijenwit, die reed water in met op een duofiets.
2: Sorry.
0: Die wist niet helemaal,
2: helemaal
0: hoe de rem werkt en die lag in het water. Nou ja, helaas is dat het net bij Toon moest gebeuren.
2: Ja.
0: Maar dat zijn natuurlijk leuke dingen.
1: Nee, die waren natuurlijk mee aan de schoon voor cancer. Hè? Dus,
0: iedereen is gewoon blij.
2: Ja.
0: En daar krijg je energie van.
2: Heerlijk. Ondanks dat het een beetje tegenwind was, was het een mooie zonnige en een goede dag. En de opbrengst is naar het Spanen Gasthuis gegaan, het Hospice Bardo en het Bollenstreekfonds gegaan.
0: Klopt.
2: En dat is toch wel een mooi bedrag allemaal.
0: Ja, nee, ze zijn er hartstikke trots op. En we hebben nu eigenlijk al besloten om het volgend jaar wederom te organiseren. Waarschijnlijk ook weer eerst zondag van september, maar daar gaan we nog even overleggen.
2: Ja.
0: Misschien moeten we het wel naar juni halen bijvoorbeeld, maar dat krijgt zeker een vervolg. En ook heel leuk om het nu vanuit Nieuw-Vennep te starten. Bij een fietsenwinkel, het heeft ook wel een leuke binding en dan in het dorp eindigen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Maar waarom zou je het naar juni willen doen?
0: Nou, er is wel heel veel nu. Hè? Eigenlijk is er iedere maand wel wat.
2: Ik wou al zeggen, in juni is er ook altijd heel veel.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus maar dan heb je ook de feestweek in Nieuw-Vennep. Dus ik had eerst nog een gedachte om het daaraan te koppelen. Maar in Nieuw-Vennep heb je natuurlijk al een autocross, een motocross.
2: Ja.
0: Het leent zich er wel voor. Dus,
2: een groot feest in Nieuw-Vennep.
0: Ja, en ik zou het ook leuk vinden als de Oranjevereniging aan zou haken. Maar het hoort wel echt bij Nieuw-Vennep.
2: Als ik het zo hoor, heb jij heel wat gesprekken te voeren dit jaar.
0: Klopt.
2: Maar voorlopig mag je lekker even op je lauweren rusten.
0: Klopt,
2: en genieten
0: klopt,
2: van het geweldige
0: klopt,
2: succes. Gefeliciteerd.
0: Klopt. Maar ik wil nog wel even zeggen, ik heb het niet alleen gedaan. Hè?
2: Nee.
0: Birgit, Armando en Wilke hebben heel veel gedaan. En uiteraard ook een aantal vrijwilligers.
2: Ja.
0: Die ons ook geholpen hebben.
2: Nou,
0: er is een positieve energie.
2: Doe meteen een oproep voor vrijwilligers nu. Je hebt nu de kans.
0: Ja. Als je wil melden voor Fietsje Rondje, meld je aan bij prfovhz.nl. of bij marco@inforegio.nl.
2: Nou,
0: we zijn blij met vrijwilligers.
2: Nou, dat geloof ik.
0: We zijn blij met vrijwilligers.
2: Nou, wij zijn blij met jou, want je hebt toch maar weer mooi voor elkaar gekregen met je kornuiten. En ja. Feliciteer je nogmaals van harte met het echt prachtige
0: dankjewel.
2: Bedrag.
0: Dankjewel. Dankjewel
2: voor het gesprek.
0: Dank je. En het zijn ook gewoon drie mooie, goede doelen.
2: Zo is dat. Dus,
1: absoluut, ja.
0: Heel fijn. Bedankt voor de zendtijd.
2: Fijne avond.
1: Graag gedaan.
0: Oké, dag.

0: Rain or Shine, 5 star.
1: En het leuke is, Belle,
2: nou,
1: we hebben een treintje gemaakt voor de laatste 5 platen.
2: Oh, jij, ja, joh?
1: Ja, in onze eigen thema-instelling. Thema-uitzending. Instelling is ergens anders. Daar verblijf ik overdag.
2: Wij hebben echt... Het is een bijzondere uitzending, ja, vanavond. Ja, dat is,
1: ja,
2: het.
1: Jammer. Ik hoop dat we het gaan halen in ieder geval.
2: We, ja, ik hoop het ook.
1: We duwen het laatste plaatje nog wel eens over de rand, maar goed.
2: Ja.
1: We gaan kijken of het gaat lukken. Dus ook niet te veel praten. Maar wat ik wel aan de kaart wil stellen is dat... Je hebt een leuk nieuwtje weer uitgezocht.
2: Ja.
1: Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten.
2: Ja, klopt, en inderdaad.
1: Ga bij toewijzing. We hebben het al een klein beetje de vorige keer over gehad. Ook richting Monumentendag. Dat we al 30 monumenten in de meer hebben.
2: Ja, dat...
1: En dat zijn er best veel voor een vrij jonge polder. Vrij jonge gemeente. Dus dat is mooi natuurlijk. Hè. Dat heeft een status. En daarmee kan er ook niet zo snel wat mee gebeuren.
2: Nee, het beschermt de bijzondere historische waarden. Ja. En de eigenaren kunnen subsidies aanvragen, ja, voor onderhoud en restauratie. Ja. Dus,
1: nou, moet je daar niet veel bij voorstellen, hoor. Ik heb in Sloten gewoond en daar had ook een gemeentelijk monument. Maar als je op een gegeven moment aanklopt, dan is het, ja, budget op, dat soort dingen allemaal.
2: Ja,
1: maar goed,
2: moet er wel bij zijn.
1: Het heeft een status, je mag niet zomaar een gaatje boren. Dat komt,
2: maar het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg, ja, in Hoofddorp. De Engelbewaarskerk in Badhoevedorp.
1: Ja.
2: De voormalige Sint-Franciscus school in de Haarlemmerlieden.
1: Ja.
2: Dus, en je kan al die monumenten en nog veel meer, want we hebben er ongeveer 30, zoals je zei,
1: ja,
2: op 12 september gaan bezoeken. Want 12 en 13 september is het Open Monumentendag. En dan hoef je nergens te betalen, maar dan gooi je al die monumenten, gooi je een deur open. Dus van stoomgemalen tot kerken en forten en boerderijen en ik weet niet wat allemaal. Het thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Dat vind ik nogal een pittig thema.
1: Ja.
2: Monumenten gaan dan eeuwenlang mee en in die tijden krijgen ze steeds nieuwe bewonersfuncties en verhalen. En juist omdat ze meebewegen met hun omgeving, blijven ze overeind en houden ze de betekenis. Dus dat is de veerkracht.
1: Ja.
2: Door wind en wind, weer en wind en in alle tijden van onzekerheid. Ik denk dat het een beetje is. Ja. En er is nog wat te vieren, want het is het 40ste jaar dat Open Monumentendag bestaat.
1: Dat is mooi.
2: Dus dit weekend erop uit. Ik hoop dat het een beetje droog blijft.
1: Ja. Nou, we hadden net 5 star, Rain or Shine, na 5 komt.
2: 4,
1: dus we gaan mee verder.
2: Nou, met 4.
1: Ja, met 4. En dat zal ik jou vertellen. Dat is een van mijn guilty pleasures in ieder geval. Dat is Four Seasons in One Day van Crowded House.

0: De vergelijking met de Beatles is niet ver weg, Bella.
1: Nee, je ziet
0: helemaal niet Finn, die jij. We hebben verschillende samenstellingen gehad. Hè. Wat was het ook weer? Spidance, Crowded House.
1: Ja.
0: Ik heb ze nog een keer gezien in Carré.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Nee, het is een lekkere band.
0: Ja.
1: Ik heb nog even een snel nieuwtje tussendoor. Iets heel opvallends. Afgelopen nacht is er namelijk een inbraak geweest in een kapsalon in Zwanenburg.
0: Mm-hmm.
1: En dan zou je denken, van wat neem je mee in een kapsalon? Scharen, kreuns, shampoos. Shampoos zijn erg duur, hè? In een kapsalon.
0: Je en neemt zo. Er altijd eentje mee als je er bent geweest.
1: Ja, dat is echt... Nou, wat denk je? Pokémon-kaarten.
0: Pokémon-kaarten. Wat doen die in een kapsalon?
1: Ja, weet ik veel. Ze drongen om 4:30 in Jordi's kapsalon aan de Dennenlaan in Zwanenburg binnen. En het is handelwaar van een shop-in-shop van een kampioen. Dus ze hebben een kapsalon en dan hebben ze ook nog een hoekje waar ook Pokémon-kaarten verkocht werden.
0: Mm.
1: En ze hebben wel zo'n mistgenerator. Dus als iemand binnenkomt dat er meteen van alles gaat blazen.
0: Ja.
1: Maar ja, ze hebben toch het een en ander mee kunnen nemen. En,
0: inbraak is gewoon gedoe. Dat wil je gewoon niet hebben.
1: Je wil het
0: veilig
1: niet
0: zijn
1: hebben. Maar,
0: toko.
1: Ook al zijn de verdachten vooralsnog niet op het spoor. Ze hebben wel een signalement. Dus jij met je Pokémon kaarten die met je jatten in Jordi's kapsalon hebt gezeten. Ze komen eraan.
2: Tot 10 uur. Sluimertijd op Meer Radio.

0: When Will I See You Again, The Three Degrees. Hè? Dus we hebben Five Star gehad, we hebben Crowded House gehad. Nu de
1: Nummer
0: Three Degrees.
1: Three.
0: Nummer
1: three.
0: De vier.
1: En nu?
0: Bellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb nog een klein nieuwtje. Het is namelijk Wereld Suïcide Preventieweek van 7 tot en met 13 september. En in Haarlemmermeer is de Walk into the Light op donderdag 10 september. De gemeente Haarlemmermeer, Stichting Meerwaarde, Stichting Houvast, GGZ IG, Stichting Nabestaandenzorg enzovoort in Stichting Suïcidepreventie doen een Walk into the Light. En bij het eerste ochtendlicht wandelen mensen samen in stilte of in gesprek om stil te staan bij de suïcidaliteit en alles wat daarmee samenhangt. Dat gaat beginnen bij Papa's Beach House op de IJweg. En het begint om 6:00 ochtends. Zo. Een kwartier voordat de wandeling begint. Ze wandelen dus echt het licht in.
0: Ja. Ja.
1: Zodat ze allemaal in alle rust kunnen vertrekken om 6:15. En de route is ongeveer 3 kilometer lang. Rond de zonsopkomst houden ze allemaal samen even stil. En dan sluiten ze af met een gezamenlijk ontbijt. Je kan eraan meedoen. Eventjes kijken naar het Walking to the Light evenement op Papa's Beach House. En het is best wel heel heftig allemaal, dit onderwerp. Maar het gebeurt vaker dan dat je denkt. Het is circa in Nederland 1750 mensen per jaar die doodgaan door suïcide. Dus gemiddeld 5 mensen per dag.
0: En dan ook nog eens een keer veel jongeren. Hè?
1: En heel veel jongeren. In deze tijd stijgt dat ontzettend. Dus als je een beetje elkaar kan steunen, dan kan dat. Donderdag 10 september om 6:00 verzamelen bij Papa's Beach House. Walking to the Light.

0: Too Hard, Phil Collins.
1: Nummer
0: 2. Zijn, ja, 5-4-3-2 zijn we nu.
1: Ja.
0: We hebben een schitterende afsluiter wel.
1: Ja, we gaan het redden gewoon.
0: We gaan het gewoon redden ook. Ja. Het is prachtig. Ja. Goed, we gaan afscheid nemen van elkaar en van het programma en van het publiek.
1: Ja, wij gaan Tom van Dranen met...
0: Nice and Easy, hè?
1: Nice and Slow.
0: Nice and Slow, ja. Goed.
1: Tom van Dranen hier na 10 uur met Nice and Slow. Lekker blijven luisteren en dan zo langzamerhand je bedje opzoeken. Wij zijn er volgende week weer. We hebben net het nieuwe thema besloten. Dat zijn plaatsnamen.
0: Ja.
1: Dus die gaan we leuke nummers voor zoeken. Dus als je nog een tip hebt, studio.
0: @meerradio.nl.
1: Precies. En dan zeggen wij welterusten.
0: Welterusten. Tot de volgende keer. De volgende week. Dag.
1: Nummer 1.
2: Dit was Sluimertijd. Arjan en Belle loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week. Nee.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
5: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Ah. En dat is een van de vele successen van Ed Sheeran. Dat was Thinking Out Loud. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, inderdaad. Dan zijn we weer met Nice and Slow. 2 uur lang prachtige muziek voor je. Met natuurlijk...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks naar het nieuws van 10:30. Dan krijg je 2 keer Roy Estefan te horen hier bij Weer Radio. Maar nu terug naar 2022. Voor Rocks and Hazes. Dit is Ik Drink. En zometeen hebben we ook nog Elbow en de Carpenters voor je.
2: Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij zo lang bezat.

Karen en Richard Carpenter in 1973 met Yesterday Once More. En hier zijn Regina Bell en Bebe Rison, A Whole New World.

Dat was Adele met de titelsong van de James Bond film Skyfall. En nu tot het NOS-journaal van 10:30. Deze van Tim Hardin. Ook gedaan door Rudy Bennett van de Motion Saints. How can we hang on to a dream? What can I

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl.

0: is meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En zo begonnen we dit tweede half uur van Nice and Slow met Bill Withers uit 1971. Zijn eerste hit, Ain't No Sunshine.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer Gloria Estefan. De eerste keer met Mia Michel Machine. And Can't Stay Away From You. En daarna Here We Are. En dat is Gloria Estefan solo in Nice and Slow.

Lucky in de wet van Jason Mraz samen met Colby Calais. Dit is tot het NOS Journaal van 11 uur. Birgit Lewis, de schoonzus van Treintje Oosterhuis. En daarom ook een van de Ladies of Soul. En Birgit Lewis neemt ons mee naar 11 uur met deze dus. We are one. Tot zo hè, na het nieuws.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Hier van der Velde met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: zo gingen we terug naar 2010 met deze grote hit van Lady Antebellum, Need You Now.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Het tweede uur van Nice and Slow, dat betekent dat we straks naar 11:30 hebben. Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Luke Kamps bij Meer Radio in de 2 van 1. Maar nu gaan we terug naar de jaren 70. 1975 om precies te zijn. Met Rudy Karel. Ja, samen een straatje om. Een productie van Weer Luiwinga.

0: zoek, zoek, vrouw. Ja, hop. Kom in, kom in.
1: Nice and Slow, de jaren 70.

In 1968 maakte Marvin Gaye dit duet samen met Tammy Terrell. Dat was You're All I Need To Get By. En nu terug naar 2024. De man die al vele duetten heeft opgenomen. Douwe Bob, dit keer samen met Sarah in Could Have Been Us.

Een van de vele successen van Roxy Music. Natuurlijk met de stem van Brian Ferry. Dat was More Than This. We gaan op naar het NOS-journaal van 11:30. Met deze traditional uit Cuba door de Sandpipers. 1966, Guantanamera.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een 30 minuten. Nice and slow. Met Ton van Dranen.

0: Ja, schatje, daar was hij weer, hè? Speciaal voor jou. Deze van Suzanne Freek, als het avond is. Wel rust, hè? Ik hou van jou.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan door met de 2 van 1 hier bij Meer Radio. De Amerikaanse zanger Luke Combs. In 2023 had hij een groot hit met dit nummer. Fast Car van Tracy Chapman.

echt zo'n Franse klassiek waarbij je denkt... oh ja, dat is waar ook, die hadden we ook nog. Nicolas Perrac met So Far Away From L.A. En dit wordt alweer de laatste drie voor vanavond. Een van de mooiste van Neil Diamond, Morningside uit 1972. Daarna de Floaters met Float On. En we sluiten af vanavond met On The Outside van Rock Voisin uit Canada. Goedenacht en wel te rusten, hè?

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Well, please set me free.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld